Luisteraars in Nederland, ja, lekker dat je erbij bent bij 24 Disco. International, formerly 24disco.nl. En dus dat centrale, ja, daar zijn we ook uit op de zaterdagmiddag tot 14 uur vanmiddag. Met de Lunchtime Show. En vanmiddag veel remixen en mixed up music hier in de Lunchtime Show. Zoals deze Neo, een groot hit van een jaar of 12, 13 terug. En Closer. We gaan door met...

vandaag. Ik weet niet waarom. Je hebt het misschien ook wel kunnen horen net een beetje bij het mixen. Het ging niet helemaal zoals het moet. Maar neem het me niet kwalijk vandaag. 12:30. Wie is niemand anders dan Kate Bush. En een lekkere remix van Ron.

Nou, je hoort eigenlijk weinig verschil van de stem bij deze dame. Ja hoor, het is niet Kate Bush. Maar het is wel een nummertje van Kate Bush. En wel het remix van Themba featuring Matt Sawyer. En Running Up That Hill. Ja, volgende week begint de wereldkampioenschap voetbal. En wij willen een beetje op instemmen.

14 uur vanmiddag, een helemaal nieuw programma op de zaterdagmiddag bij 24 Clubbing. En daar hebben we veel te doen vanmiddag. Ja, het begint om 14 uur met Funk. Funk You, ja, van Plastic Funk. Dan om 15 uur een Techno House set van de Music.

24 Disco op de zaterdagmiddag hier. En dat is 20 minuten voor 1. We hebben een lekkere mixtap. En gaan dat natuurlijk ook verder doen. Hier is een nieuwe track uit de charts. Same Soul, Be My Sight.

Zo, even wat lekker nieuws van Vrenna. Ja, Nederlandse productie Starlife. Voor jullie. 4 minuten nog eens. De tweede stunde in de Lunchtime Show op deze zaterdagmiddag hier op 24 Disco. Muziek uit Duitsland. Hier is Cave featuring Amo. Neue single heißt Casa Cuba.